bomberij. Zij voor mij, Katrina, geen nog respect voor mij. Dat kan niet goed wezen, om zo alleen.

Ja. Monitor al mijn dulens. Jij weet, jij mag mij al. Ik bouw nog een kasteel.

Dis anders van Ivan Ruo Bok Radio Bok TV. Dit is 17 minute na 11 in die oggend. Vat jou terug in tyd met hierdie een van Alphaville. Dis Bidjapan.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar dienstplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
5: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme, bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
6: Volkeradio, jou dagelikse dosis lekker.

074-2008-98, die tijd van die middag, om in te checken. Zij is niet hier vandaag nu. Feeling a bit under the weather, maar sy het vir ons wel een linker lokkrapper gestuur, ek gaan hom nou vir jou deurgee, waar jy self ook al bevind. Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond, check in, 074-2008-98. Hier is die linker lokkrapper wat Penny gestuur het. I got soul, but I'm not a soldier. I am human, or am I dancer? I got soul, but I'm not a soldier. Am I human? Or am I dancer? Who am I? 074-2009-89 Hartig goeiemiddag. Jy is by die Triple H Show, trots aan jou gebring, dier Cherry Tiger Vallei. Ek is Heinrich.

0: Okay.
1: Dankie vir die incheck. 18 na 2. Penny is die hierdie, sy het wel een vraag gestuur. I got soul, but I'm not a soldier. Am I human or am I dancer? Ons kyk gauw vannacht vir jou wie ingeloer het. Met inchecks vandag. Slank jy net okay. Is Brendan Estreis het ingeloer. Dankie vir jou, Brendan. Het ook sê, is een liekie van The Killers. Als die triple H goed en self, check net in. Pieter van Kazakhstan. Klein saterdag, my nou. Geniet het, Pieter. Groet van allemaal daar in Kazakhstan. Rishnikov. Triple H Vrystaat. Check in. Alles wat mooi is vir allemaal. Penny's antwoord moet wees The Killers. Dankie vir die muziek. Met een lekker dag verder. Geniet jou klein saterdag. Daar in die Vrystaat. Cynthia het ingeloer. All those things I've done. The Killers. Cynthia, dankie vir jou. The Killers natuurlijk. Mallory Buitenacht. Ek dink is die eerste keer wat jy incheck. Baie dankie daarvoor. Waardeer het oprecht. Min inchecks, nie te min daar is ingecheck. Ok, ek kyk, het gauw vannacht ingeloer wat sê, dis Mr. Roboto. En dan Steven Wingman, middag, check net in, lekker dag. Lekker dag vir jou, Killers. That's your answer, Pins.

Dis Bokradio Tassa van Durbanville het ook ingecheck. Ook van Brackenfell het iemand ingeloer. Hierso is Dina Boucher en June het ook ingecheck. Dankie daarvoor. The Killers met Human hier op Bokradio. Well,

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Zai, dit is Sigtad Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, die aan hulle Monique, hulle aan ons Bok Radio familielede. Dit is lekker om weer terug te wees en bietjie sport te kan praat met u. So ons doen eerst in cricket, die eerste eendag internationale wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Namibië in Windhoek is, wel, dis aan die gang, maar hulle speel nie op die oomblik nie, want daar is een nat buitenveld. So kom ek sê vir jou wat tot dusver gebeur het. Zuid-Afrika het gekolf en 348 vir 6 van hulle 50 balbeerte aangeteken. Jordan Herman in sy eerste eendag wedstrijd vir Zuid-Afrika die hoogste telling gemaakt van 150. Dit het gekom van 126 balle, 17 vere en 3 sesse, en die bystand het gekom van Tony De Zorzi, wat derde kon kolf het, hy 72 gemaakt van 84 balle, en deelbreef is 33 en dan ook 39 nie uit nie van Corbin Bosch. To die spelers dat die veld verlaat, was Namibie 76 vir 3, dit is nou 21,3 beerte, 2 balkies vir Kwena Mapaka, en 1 vir Quenelan Subrayan. So Namibie is ver achter 225 kortele van 99 balle en die loopie tempo wat gehandhaaf moet word is by 13 per week, so dit gaan baie moeilik wees. Plus, hulle gaan seker nou balbeerte verloor met die feit dat hulle van die veld af is. En ek kreeg het om oor te praat is die derde toetswedstrijd tussen Engeland en Pakistan wat vandag in Birmingham begin het. Pakistan, nou ja, wat moet mens nou nog sê oor Pakistanse cricketspan? Hulle is in allerhande moeilikheid, hulle het een klomp van hulle spelers huis toegestuur na die tweede toets, hulle het die afrigter vervang, vandag word hulle ingestuur om te kolf en hulle word uitgebouw vir 133. Palkies vir Ollie Robinson, sy 100ste toetspalkie in die 3 wat hy gevat het, Jafra Archer vat 3 palkies en Josh Tan 4 palkies, Engeland in antwoord is 35 vir 2, Ben Duckett is uit vir 11 en Jordan Cox vir 4, en so, nou nog steeds Engelandse dag, hulle is 98 loopies achter, 8 palkies staande, en ons is nou eerst bezig met die tweede sessie uit 3 op dag nummer 1. Oor in die Amerikaanse tenniskampioenskap, wat een dag was het nie gewees nie, dit het om amper 4 uur die ochend Amerikaanse tyd klaargemaak. Dit was ongelooflike spanning, recht hierdie aand, 4 wedstrijde op die hoofdbaan, al 4 is in een beslissende stel uitgespeeld. Arina Sabalenka het Linda Noskova getrop in 3 stelle, Frances Tiafoe het gewen teen Alex Michelson, Jessica Pegula in 3 stelle teen Emma Navarro en Ben Shelton het Carlos Alcaraz getrop in 5 stelle. So dit was een van die grootste dae en die laatste wat hulle nog ooit klaargemaak het by die Amerikaanse tenniskampioenskap. As ons kyk na vanaandse program wat binnenkort gaan begin, dan het ons Kenwin Zeng teen Elena Rybakina in het dames kwart eind rond de wedstrijd, Mira Andreeva teen Coco Gauff, Karin Khachanov teen Alexander Bloks en Alexander Zverev teen Botik van de Zandskulp. Dit is die wedstrijd wat jy kan volg in die Amerikaanse tenniskampioenskap. Volgende sport saam met jou om 17:30.
1: Lek my vriend sien uit vir dit. Ons gesels dan, cheers.
2: Ja.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Rose Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaar Bet gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kans weddenskappe. NVDP 0800 006 008.

0: Hoekom is daar een bestelling van 1247 rand op my bankrekening?
1: Nou weet jy, jy het gisteravond een swak oomlik gehad.
0: En moendelik een piesangsnijder gekoop.
1: Oh, maar dit is 6 perfecte skyfies.
0: Elke keer.
1: Nutteloos.
0: Maar prachtig.
2: Die volgende liedjie is met behulp van kunstmatige intelligentie geskep.

0: En ons sal vir die volgende 101 jaar een van my ginslinge, ek het amper gegaan met hierdie een.
1: Hey,
0: dans hy maar nou net so lekker.
2: Hey Wilhelmina, kan jou voete dans? Ek onthou nog hoe jy met engele kon praat.
0: Wanneer?
2: Laat u nie aan.
0: Uitstekend, ek gaan beslis nou vir jou ingooi. Vir nou, kom ons raak gauw ernstig.
1: Ok.
0: Monique, in jou mening, mm-hmm. en opinie,
1: mm-hmm.
0: wat is die beste boek van Blerkliekie?
1: Sure. Kijk, ek moet sê, ek is mal oor OG boek.
0: Mm-hmm.
1: My eerste CD wat uitgekom het, ek het het gehad, mm-hmm. die eerste boek van Blerk CD.
0: Natuurlijk het.
1: En daar is een paar liekies wat ongelooflik is, wat ek mal oor is, praat nog steeds met al, is mm-hmm. een van my ginstelinge, Wodka en OJ, Lenteblomme, maar, die een wat ek so graag luister, so lekker opskoffel, so lekker saamsing, is 68 Chevy.
2: Sy rij in 1968.
0: Hey. Ek woon is en hy loop nog steeds.
1: Hy is so lekker nog steeds.
2: Sy sê daar soveel om te sien.
0: Sy uitstekende keuse.
2: So sy wegtrek, voel my hart heavy.
1: Mm.

0: Radar Love.
1: Golden Earring, Radar Love. Pokerandie 9.9 FM. De Zuidklok in hier gebring door NMI Toyota. Zian Monique som die uit tot 1 met 7 hier. En ons soek nog die Bok Likkie.
2: Die Bok Likkie
1: is die beste ooit. Okay. En ons soek vandag die beste Bok van Blerk treffer. Monique, goeie poging. 68 Chevy, uitstekende lied.
2: Maar let's face it, daar is net een wat kan wen.
1: Dit is inderdaad die waarheid. Is Della Rai.
2: Kijk, ek gaan nie eens vir jou sê wat die verskil in stemme was.
1: It was a whitewash.
3: Op die berg in die nacht, met ons in donker
2: en
1: wat. En ek wil hoor hoe sing jy. Stuur ons voice note.
2: Asseblief.
1: Sing song.
2: Ja.
3: Die modder en bloed lee ek uit, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas, tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

0: is die beste boek van Blaar Glikkie ooit.
1: Kijk, ik kan niet eens eindelijk met jou strijden.
0: Nee, ik kan niet. Ik kan niet.
2: Sure.
0: En het is tijd voor mijn ginseling segmenten van die show. Kom ze nou in aan deur. Dus uitklok. Die stem. Nou, ik denk de voice, maar ons gaan ook al met de workshop.
3: Rydella,
1: hey.
0: Zing hem, papi.
3: Ik zit in Texas en ik mis mijn landella, Rydella.
0: Tjomie, ons mis jou ook.
4: Diep in mij. Rydella, Rydella.
1: Hey, oh.
0: Man, draag hem al aan, dier.
4: Zal jij die boere, kom, Rydella, Rydella, Rydella.
0: Uitstekend, well done. En nog iets voor jou?
3: De la rij, zal jij die boeren kom leiden,
1: de la rij,
0: de la rij. Klinkt voor mij zoals die type ouwe wat bij een karaoke aan instap voor jouw vrouw, heet jij de la rij op karaoke?
1: Ja, zonder twijfel.
0: En als hij het niet, heet hij aan loop bij.
1: Ja, dan zit hij goed genoeg voor mij.
0: En dan het ons hierin gekregen.
5: Ek luister de la rij klip hard en sing baie hard saam, maar is op die radio, en nou besef ek, ek rijd hier die southern suburbs, dier die Rooinek gebied. Maybe I should not be doing this.
0: Ja, dier wel, dankie vir die kampe.
1: Oh man.
0: En as die moeilikheid optel?
1: Sluit net jou deur, asseblief.
0: Ja, stuur ons een pin.
1: Ja.
0: Ons is nou daar.
1: Ons is nou daar.
0: Ons is meer as hulle.
1: Ons stuur die bok nasie.
0: Ons is meer en ons bang niks. Dat is uitstekend. Hier is nog een paar wat deurgekom het. Ons gaan het maar hou vir ons ons eie private hoedanigheid. Ons gaan kyk na die paie. Net daarna gaan ons vir jou vertel hoe jy kan deelneem in 'n ietsie lekker wen van Grounds Meat and Deli. Nergens gaan nie.
6: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Nee, so vinnige kyk hier na jou verkeer. Ek weet het, jy het nou gepraat oor Engelse mense en toe weet ek nou amper die verkeer in Engels begin doen. Ek weet nie hoe kom ek.
0: Doen het in Engels.
1: Nee. Ek weie, ek ga nie. Het is Afrikaanse stasie hierdie, sies daar. Daar ons de boodskap gekry van een van ons luisteraars, wat sê op die hoek van Mountain View Drive en Ewersdalweg is al motorfiets en een voertuig wat gebots het. Verkeer in Mountain View staan dan stil. Daar is een medic op die toneel en die ambulance het so pas daar aangekom. So kyk miskien asblief of jy na alternatieve route kan kyk. Dan ook stadig bewegende verkeer op die R300 noordwaarts. Dit is by Ou Parelweg en dan verkeerslichte buitenwerking by Koebergweg en Seksiestraat in Paden-Eiland. So nog iets is
6: 074-2989.
7: Stellenbosch, lente, berge en concerten. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vrienden naar die Toyota Musiekfeest buitenlichtconcerten.
8: Met Zaan Sonnekes, Taché, Sossi, Spoegwolf,
7: Van der Aken, Boeslegie,
8: Tatum Tides, Tessie Nandi
7: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
6: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za. Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staatmaak te lewe. Vandag groei en ontwikkel.

0: Sukkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Group. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is jou
1: openset. Smoke Radio, jou daglikse dosis lekker.

0: gedaan, Monique. Nog drie besonderse kiese. En daarmee van iets wat ons... Ek dink dalk een klein bykie hier nou verbeter. Ander plekke totaal en al gereneer.
1: Nee, ek stem saam.
0: Okay, ons punte is as volg.
1: Ja.
0: 5 punte gaan vandag aan. Standaard!
1: Standaard! Niet op die boord hierdie week, ne?
0: Yes! En goeie kans om weg te stap met al die lekker ou prijs van de Grounds Meat in Delhi. verskoning, tweede vinnigste.
1: Was ons gunsteling, Soutie.
0: Ja.
1: Het is Victoria!
0: Yay. Jou vergewe ons.
1: Ja. Jy is ons favorite, Soutie.
0: Cool by association.
1: Ja.
0: Dan een persoon wat 2 punte gered het.
1: Ja.
0: Dier in die laatste secondes een vraag... of een van die liedjes se titels verander het, en dis Lara.
1: Nee, toe, Lara, en met dit,
0: sneek
1: Lara so'n bykie in die eerste plek in, hoor.
0: Ja, as ek die mis het nie, is het met een ou enkele punt.
1: Met een enkele puntjie loop sy tans voor, maar hey, Lara moet nie gemakkelijk raak, hoor.
0: 2 belangrike dae wat wag. Okay, 2 punte gaan aan wie?
1: Gaan aan Jean vandag, hy krij nie vandag net Juan punt nie, hy krij 2 punte.
0: Ons gunsteling Juan, en dan 1 punt.
1: Vandag niet op die boord vir Arne.
0: Lekker Arne, well done. Aan allemaal, wat tenminste 1 van hulle kon raar krij. Al het jy nie ingestuur, en al het jy nie gespeel aan jou kar of in die kantoor, maar ook al jy jouself bevind. En dankie Monique, dat ek hier nie nou vir jou kan speel.
1: Altijd een plezier.
0: Sounds good, everybody sport.

Wikus Botma met Kleinkie. Ja nee, die WhatsApps kom nou lekker in. Jou gunsteling Bok van Blerk Liekie. 20 voor 8, kom ons praat.

0: Die konings van helde, Jean Boucher, net hier op Bok Radio, Bok TV. 20 voor 8, een lekker goeie naand, as jy nog net ingeskakel het, 9 September 2026. Dit is nou tyd vir Kom Ons Praat, Kom Ons Gesels Lekker. Gisteraand was dit gewees jou gunsteling 2026 liedjie gewees, en vanavond is dit Bok van Blerk, en Kom Ons Gesels nou met jou. Hier is die heel eerste boodskap, Martinus, goeie naand.
1: Hansie Brent. Op het gaan nog goed, dis Martinus hierso. My beste liedjie van Bok van Blerk is Land en Strand. Het laat jy net dink aan die visvangtye, die excitement van as jy op vakantie gaan. Maar lekker aantjie daar, man.
0: Daar sê baie, baie dankie, Martinus. Welkom, ons luister gevullig na Land en Strand.

0: Lekker, lekker, klein saterdag, kan nie worry, dit is André Het, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ons speel, kom ons toer die wereld, klipwerf kaartjies, vijf wenners vanavond, maar ons het nog nie wenner gekry nie. Kom ons luister gou weer eens, natuurlijk jou leidraad, die naam van die stad, is sekere warme drankie, is baie gewild hier. Die kleur rooi is simbolies en moenie probeer om hierdie hele land in net een reis te sien nie, want volgens navorsing sal dit tot fysische uitputting lei. Martinus, goeienaand.
1: Goeienaand, Brent, ek gaan een raai vat. Is dit hier Libanon nie? Libanon.
0: Baie dankie my vriend. Nee, dit is ongelukkig nie. Libanon nie. Dan is hier een hele klomp stem boodskap. Weet jy wat is vir my die snaakste van alles? En jylle laat my lach hier en dan moet ek link. Hier kom boodskap deur met antwoorde met een lachende emoji. Met ander woorde, iemand sê hier Egypte, dan lach hulle. Hier het nog een boodskap deurgekom, Japan, een lachende emoji. So ja, nee, dit is, ek vind dit skreeu snaaks. Jy hoef glad nie te lach nie. Ten minste het jy probeer. Hier is nog een boodskap, dit is Japan. Nee, dit is nie Japan nie, baie dankie. Hier is nog een met een lachende emoji. Mexico, nee, dit is nie Mexico nie, baie dankie Louise. Kom ons kyk gou hier, laat ek gesien, hier het nog een persoon geprobeer. Zimbabwe, nee, dit is nie Zimbabwe nie. En dan net so op ander noot vir noot, naan sê, ek wil net sê, ek geniet dit om na Bok Radio te luister, hier in Nebraska, Amerika, Nebraska, Amerika, groete Michiel, daar sê Michiel, sê dat jy nou in Amerika is, denk ek is nou Michiel, nee, dit is Michiel, baie dankie, kom ons kyk, ons wenner kan kry, 074-2000-989.
2: Bok Radio, ook op Bok TV. Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.

0: zelfs die storms van wijd.
1: Ons kom uit die ooste, trek saam uit die west, die eilandse tjie.

Bang, bang vir die donker. Dit is Albert de Wet. Daar sê hy en my naam is Brent Wayne de Wet. Goeienaand. 5 minute oor 9 finale uur die aanskof Bok Radio, Bok TV. Klein Saterdag natuurlik Woensdag die 9de September. Ons het uiteindelik 5 wenners gekry. Die leidraad was gewees rooi simbolies. Hulle is baie bekend vir koffie. En een baie klein land en amperkies nog eenekie deurgegee, maar toe kom die laaste wenner deur, nog een leidraad. Die laaste leidraad sou gewees het, sokker is een van hulle groot sport wedstrijde of wat sport, ja, soorte wat hulle speel. Vietnam, dit was Vietnam gewees. 5 wenners, klipwerfkaartjies, hier die vrijdag, hier by Heroes Restaurant. Op een ander noot vir noot, 2 gelukkige mense kan nou lekker wijnproekaartjies wen. Is lekker makkelijk een, he? Beweeg weg van die muziek vanavond, ons beweeg weg. Hy is 60 jaar oud vandag, hy speel rolle in The Wedding en ook Dirty Work. Happy Gilmore, die naam van die acteur, 074-2000-989. Dit is een makkelijk eneke, hy is 60 vandag, een baie bekende Hollywood acteur.

Lachen die donker, nou met Gerard Skaap op Bok Radio. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio. When the going gets tough.

0: Is dit die mooiste liedjie nie, oor Afrikaans? Ons taal is Afrikaans, haar naam is Afrikaans. Joe Black, net hier op Bok Radio, Bok TV. Beautiful song, haar naam is Afrikaans, Joe Black. Jy sing skakel op late aand met Gerard Skaap, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. En binnenkort tyd vir groete van huis tot huis. Moe nie weggaan nie, bly ingeskakel, dit is net hier na.
1: Huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: En dit is sopas 23 minute oor 11 hier op Bok Radio Bok TV, wat nogal ironies is, 11 minute oor 11, toe doen ek natuurlijk vanavond se lig in die donker, en 23 minute na die uur van 2300 uur, doen ek natuurlijk, dit is net hoe weer dit vanavond is, 23, 23 en 11, 11, doen ek vanavond die twee inzetsels so, ja, dit is nogal redelijk uniek vanavond, baie, baie uniek, maar dit is natuurlijk groete van huis tot huis, dis vir ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wereld geskatter is en hulle luister nog steeds en is betrokke by Bok Radio, as daar enige iets is, dan ondersteun hulle dit, as daar competities is, dan as hulle wen, dan gee hulle dit vir iemand hier plaaslik, nog steeds luister hulle, baie baie dankie daarvoor, wat vir my wonderlik is, dat hulle nog steeds hulle sê, remember your roots, onthou jou wortels, en alles hulle daar in Amerika, daar's verskeie radiostasies daar, daar's een hele klomp om van te kies en te keer in Amerika, bly hulle by Bok Radio, en dit is vir my een baie, baie goeie ding. Baie, baie dankie aan elke expat, al is hulle al 10 jaar in Amerika, of 10 jaar in Australië, 20 jaar in Australië, luister hulle nog steeds al die pad na Bok Radio, en Bok Radio is super trots om julle expats nog by ons familie te hou. Baie, baie dankie. En dit is ook om hierdie groete van huis tot huis hier in die program is die skakel tussen julle en julle geliefdes wat hier in Suid-Afrika is, dat julle by mekaar kan uitkom. So, alle expats, julle is nou een kansie om een boodskapie te stuur, as dat dalk een verjaarsdag is, wat dalk morgen gaan plaasvind, of bykie, of na 12, doen ons sommer nou, dan is jy heel eerste. Stuur vir ons een WhatsApp, soos ek gesê het, ek sikkel een bykie met die WhatsApp-lijn vanavond, ek gaan probeer, maar kom ons probeer, ek het die foon nou bykie gereboot, kom ons kyk wat dit gaan werk, stuur vir my WhatsApp op 074-2989, daar is expats reg oor die wereld, die Verenigde Arabiese Emirate, Europa, Australië, Nieu-Seeland, Canada, Amerika, ek het nog nie iemand gekry uit Suid-Amerika uit nie, maar daar is dalk expats vir daar ook, is Panama, weet ek al, so hele klomp Suid-Afrikaners in Panama, ek het is, een vriend van my is daar in Panama, het hy oorgegaan en hy is al een paar jaar in Panama, ek weet Panama is nogal, het nogal op een stadium een hele klomp Suid-Afrikaners gevat, maar daar moet jy Spaans kan praat, en Spaans is een bykie moeilik vir my, so, maar ja, baie, baie dankie dat julle ingeskakel is hier op Bok Radio, Bok TV, al ons expats, dis lekker om julle saam ons te hee, so as er alke expat is wat een boodskapie wil stuur of net wil inloer, stuur vir my WhatsApp, 074-2989, ek hoor graag van julle.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

fout en ons doel om te verkennen. Onwortel, onwoog, voorwaarts, jezelf.

mask of the deep. Hij zit met glimlach en dans, niet dronken van verdriet. En nooit op zij staan voor een beter lied.